Ik kunnen bidden met vader, Jezus, het Santissimo Sacrament. Alpta Jezus Hanina. Gloria del Messiro, del Beno, del Spirito Santo. Fischietna adorabile il Gesù.